0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BRZ.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

sunrise.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei?
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt?
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Hebben ze al een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Say you feel it.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan!

0: radioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
2: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
15: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De drie draai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
16: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom weer bij het...
1: programma De Blee.
0: Jawel, dat zijn we alweer. Ja, het is vandaag 18 juli.
1: Het is vandaag 17 juli. Oh,
0: oké.
1: Okay. Oh, nee. Het is 18 alweer.
0: Het is 18 juli 2024 en...
1: 2026.
0: Kijk, ik wou even kijken of je opletten. Maar het is eigenlijk is nou een beetje vakantie zoals een beetje helemaal behoren.
1: De andere vakanties zijn begonnen. Het noorden, het zuiden en ja, het midden het laatste. Dus ja, de noorden hebben er al 2 weken op zitten. Het zuiden per 1 week op zitten. En wij gaan nou, nog beginnen.
0: Dus onze scholen zijn op vakantie. Ik weet niet hoe het precies zit met de bouwvakken en zo.
1: Dat is niet meer zo als vroeger. Dat
0: echt een bouwvak gehad. Nee, dat klopt. Maar goed, in ieder geval... Het weer is even wat lekkerder geworden om het uit te houden. En ja, ik blijf me zo zeggen, Peter, als het 24 graden is, zat.
1: Is zat, maar waar ik echt wel op zit, het is natuurlijk keurig en keurig droog. Je hoort het al op het journaal. De rivieren, de boten die goederen moeten brengen, die als ze 3 ton laaien bijvoorbeeld, dan laaien ze daar nog maar 1,5. Want ja...
0: Ja, ik zag het inderdaad van de week een...
1: Een vrouwtje
0: die was kapitein, ja, hoe heet dat?
1: Ja.
0: En die deed maar 1/3 van het normale gewicht dat ze mocht hebben. En ja, je moet ook op elkaar letten met varen. Want ja, je gaat allemaal...
1: Ja, je mag niet te ver naar de kant, anders zit je vast.
0: Ja, dus je gaat allemaal zo veel mogelijk naar het midden van de vaar. Dus ja, het is allemaal niet handig. En het belangrijkste, de dijken. Die zijn het belangrijkste.
1: Ja.
0: De natuur en het drinkwater, dat is het belangrijkste. En,
1: dus je plantjes in de tuin, die moet je dan maar niet meer sproeien. Het is jammer.
0: Ja, voor de boeren is het weer eens een keer voor de zoveelste keer hebben ze weer eens wat. Hè, nou kunnen ze de tuin weer, mogen ze weer niet sproeien en zo, de gewas.
1: Nee,
0: dus die hebben ook altijd wat, die boeren. Hoor. Die zijn ook altijd
1: klos.
0: De klos van alles. Of het nou een veeboer is of
1: een teler.
0: Landbouwer. Dat is nou allemaal gezak uit.
1: Nee.
0: Altijd een klos. Maar goed, Peter, we zijn begonnen met Too Limited. Daar zijn we mee wakker geworden. En straks nog een 3-draai. En halverwege de tweede uur hebben we ook nog weer een 3-draai. Dus we borst van de 3-draaien. En voor de rest ga ik even kijken wat er in en rond de Bodegraven in Reeuwijk is gebeuren, gaat gebeuren. En ja, er is nog wel wat gebeurd, hè?
1: Ja, er is heel wat gebeurd. Er is een steekpartij geweest in Bodegraven. Ja, ik stond er ook netjes bij. Het ging over vetbikers. En er reden zoveel vetbikers weg. En het was een getinde man van 17 of 18 jaar. Ik las ook dat er een vetbike gestolen worden bij de McDonald's hier in Bodegraven. En waar vinden we ze terug? De een had er zo het trek op zitten. Dan kan je zien waar je vetbike
0: is.
1: Die was in Waddinxveen. De andere hebben ze gevonden bij het restaurant bij de McDonald's. Ja, jongens, ik weet niet waar het naartoe moet, Hero. En ja, nou was het donderdagnacht, op vrijdagnacht om 1:15 was het ook weer raak. Want er moest met spoed uitgerukt worden van de containerbrand. En die woedde wel op de Nieuwe Markt in Bodegraven. Omdat de brand vlak naar zijn woning bevond, dreigde die over te slaan. Werd al snel opgeschaald naar middenalarm. Nou, ik heb die foto gezien. Het was echt dat ze heel snel te plaatsen waren, want het stond heel dicht bij een schutting. En ook een hout dat is zo droog.
0: Die container stond aardig in de fik. Nou, die schutting stond er volgens mij ook
1: al. Ja, die stond ook al aardig in de fik. Dus dan weet je wel wat er met die container gebeurd is.
0: Ja, dus er zijn er weer een stelletje van die idiote Mongolen die we niet weten wat ze doen.
1: Was van de rotte ga je niet wat ze doen.
0: Nee, maar wie gaat er nou een container in de fik steken die naast een huis staat? Er wonen mensen, er kennen mensen overlijden door zoiets stoms. Nou, ben je dan lekker bezig, dan ben je ten hele toch een gaatje hoofd. Dan hoor je eigenlijk niet in deze maatschappij te lopen.
1: In principe niet.
0: Door je vast te zitten.
1: Maar bij aankomst trof de hulpdienst een brandende container aan die dicht tegen de woning stond. De brandweer zette direct om uitbreiding van de brand naar de woning te voorkomen. Meerdere brandweervoertuigen werden opgeroepen om assistentie te verlenen. De bewoner van de woning reageerde in eerste instantie niet op de harde bonzen op de deur door de hulpdiensten en omstanders. Uiteindelijk bleek de bewoner rustig te liggen slapen en niet op de hoogte te zijn van de situatie. Nou, dat snap ik wel. 1:15 liggen toch de meeste mensen wel op bed. En ja, als je dan net in je eerste slapen, ja, dan moet je toch wel de sirenes horen, lijkt mij. Maar gelukkig. De brand werd ontdekt door een medewerker van de nabijgelegen eetgelegenheid die direct de hulpdiensten alarmeerde. Dankzij de snelle optreden van de brandweer kon erg worden voorkomen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.
0: Nee, dan.
1: Nee, nou jongens, ik kan u wel vertellen, dat gaat niet vanzelf in de fik. En het is natuurlijk een container met allemaal afval. Dat kan een container zijn met alleen hout of met alles wat je erin mag doen. Nou, het was echt op het nippertje. Ja, en dat diegene die daar woonde even niks gehoord heeft. Het is gelukkig voor die persoon heel goed afgelopen.

0: De gemeente is in gesprek met bestuur van Stichting Zalen, de Zalencentrum De Brug, over de toekomst van het Zalencentrum in Reewijkbrug. Aanleiding zijn de onderhoudsopgaven van het gebouw en de wens om op tijd duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de locatie. Zalencentrum De Brug is al jarenlang een ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen en organisaties in Reewijkbrug. In het gebouw vinden veel sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten plaats. Tegelijkertijd is het pand toe aan groot onderhoud. Ook loopt het erfpachtcontract met de gemeente in 2036 af. Daarom spreken de gemeente en de stichtingsbestuur onder meer over de toekomst van het gebouw en de vraag of op welk moment de gemeente het gebouw kan overnemen. De gemeente gaat samen Stichting Zalencentrum, De Brug, de toekomst van de locatie verkennen. Daarbij is het uitgangspunt om de maatschappelijke functie van de Zalenbrug op deze locatie zo lang mogelijk te behouden, terwijl tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de locatie er op de lange termijn toekomstig kan blijven. Om die reden wil de gemeente eerder starten met de verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie. Hiermee kan tijdig worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de maatschappelijke functie te behouden en tegelijkertijd invulling te geven aan toekomstige ruimtelijke opgaven zoals woningbouw. Er zijn op dit moment nog geen besluiten genomen over de toekomst van de locatie. De gesprekken bevinden zich in de verkennende fase. Over eventuele vervolgstappen en besluitvorming wordt de gemeenteraad op een later moment geïnformeerd. Voor de gemeente staat voorop dat de maatschappelijke functie die Zalencentrum De Brug voor Reewijkbrug vervult zorgvuldig wordt meegewogen in de verdere verkenning.
1: Ja, en daar in Waarden doen ze wat, Petra, want de Zonnebloem, de afdeling Reewijk Drie Bruggen,
0: ja.
1: Waarden, die organiseerde onlangs weer een gezellige zomerwandeling voor haar gasten. Met 5 deelnemers, dat vind ik niet veel, dat vind ik een beetje tegenvallen, maar ja goed. Er werd een bezoek gebracht aan de familie van Rijn aan de Bernadottestraat. De aankomst werden de gasten natuurlijk hartelijk ontvangen door de gastvrouw Marijke. Nadat de parasols stevig waren vastgezet, kon iedereen dan ook comfortabel plaatsnemen in de schaduw. Daar werden de deelnemers verwend met een heerlijk stuk zelfgemaakte korktaart en een lekker kopje koffie of thee. De frisse taart viel dan ook bijzonder goed in de smaak en zorgde voor veel enthousiaste reacties. Ook tijdens de heen- en terugwandeling waren de omstandigheden aangenaam. Een verfrissend briesje zorgde onderweg voor de nodige verkoeling, waardoor iedereen volop van de wandeling kon genieten. De middag verliep in een ontspannen en gezellige sfeer. Het was dan ook een zeer geslaagde bijeenkomst, waarvan de gasten zichtbaar hebben genoten.

0: Aan het Westeinde 81 in de Brugge is de bouw gestart van nieuwe woningen. Er komen 16 appartementen die speciaal bedoeld zijn voor senioren en voor starters op de woningmarkt. Daarnaast worden er 6 huizen gebouwd als 2 onder 1 kapwoning. Vorige week vierde bouwbedrijf Van Baren de gemeente en de toekomstige bewoners onder een genot van een hapje, drankje en een ijsje dat de bouwwerkzaamheden vanaf nu de hoogte ingaan. Het project werd gedoopt met een fles champagne. Dat is zonde, kun je beter opdrinken. Wethouder Jan Leenert van de Heuvel vertelt erbij. Er gaat een heel proces aan vooraf voordat daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw van huizen. In maart 2022 hebben we de eerste overeenkomst gesloten met Van Baren. Het stedenbouwkundige plan, dat gaat over de inrichting van de openbare ruimte en de wegen, werd verder uitgewerkt. Net als de technische tekening en het ontwerpen van de woningen. Dat is nodig voor de omgevingsvergunning die nodig is voor je mag starten met de bouw. Zelfs na de start van de verkoop van de woningen is het onderwerp van de 2 onder 1 kap woningen nog aangepast op verzoek van de kopers. Al met al is het dus een heel traject voordat er gebouwd kan worden. Op de locatie stond een woonboerderij met een hardsteenbedrijf erachter gelegen. De bedrijfsactiviteiten zijn verplaatst. Daar is een nieuwe locatie voor gevonden. Daardoor is er ruimte gecreëerd voor deze 22 woningen. Het nieuwe wijkje krijgt de straatnaam Elzenzuil, vernoemd naar Els. En een in de buurt veel voorkomtige boomsoort. Oom Els, ja, het is een boom. Ja, ik kan ook een dag die vrouw die er misschien gewoond heb. Dus daar worden ook weer huisjes gebouwd.
1: We gaan even naar Alphen aan de Rijn. De geweldige verrassing voor de Alphense Hondenclub. De club is uitgeroepen tot Club van de Week en ontvangt een eenmalige bijdrage van €5.000 van de Vriendenloterij. De bijdrage investeren zij in een nieuw materiaal dat gebruikt zal worden in de hondentraining. Met deze mooie bijdrage kunnen we eindelijk nieuwe spullen aanschaffen voor de verschillende sporten waarmee we de honden trainen. Het is belangrijk dat we veilig en goed materiaal gebruiken om blessures bij onze sporters en honden en hun baasjes te voorkomen. Al is Diana van Klaveren algemeen bestuurslid van de Alphense Hondenclub. Clubs van de Week is door de Vriendenloterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Zij krijgen ieder een bijdrage van €5.000 van de Vriendenloterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor een titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich aanmelden op www.clubvandeweek.nl. Deelnemers van de Vriendenloterij kunnen zelf voor welke organisatie meespelen. Minimaal 40% van hun lotprijs gaat dan naar de organisatie. Zo steunen deelnemers onder andere musea, monumenten in de buurt, goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van mensen, hun favoriete eredivisieclub of de plaatselijke sport en muziek.

0: vandaag starten met vrij veel bewolking. Later breekt de zon door en is het met 19 tot 23 graden aanzienlijk koeler. Ja, en in het zuiden van Limburg helemaal, ja, daar kan het nog wat warmer worden. Maar ja, dat is het bij ons vandaag. Nou, de zondag die wordt nog koeler. De zondag gaat de temperatuur nog wat lager uitvallen dan zaterdag. Dan krijgen we 19 tot 22 graden. Maandag is het ook koel. Dan blijven ze rond de 19 graden. Vlak aan zee en 22 graden. Dus het is echt wel wat koeler. Ja, wat krijgen we die dagen daarna? Ja, ik weet waar iedereen op zit te hopen. Ook de dagen daarna blijft de wind uit het noordwesten waaien. De temperatuur uitkomen op de waarde tussen de 19 en 23 graden. Het is wisselend bewolkt en vaak droog. Maar op de woensdag en donderdag is de neerslagkans tijdelijk wat groter. Wat groter, hè? Dat horen jullie goed. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Want aan het einde van volgende week wordt de verwachting wat onzeker. En stijgt de kans op een hogere temperatuur. Mogelijk wordt dan weer landinwaarts de zomerse 25 graden weer gehaald. Nou, mensen, ik teken voor dit vakantieweer. En het liefst, ja, ik mag het niet zeggen. Maar we hebben die druppels.
1: Ja, nou, laat het dan lekker s'nachts, hè.
0: Ja, s'nachts goed regenen.
1: Vanaf een uur of 10 tot een uur of 9 de volgende ochtend. Hè, en
0: nou, dan komen we er wel.
1: En dat een weekje 4 lang. Nou, nee, misschien weer genoeg. Ja, het is wel nodig.
0: Ja, ja, in Duitsland in
1: valt ook geen zaak.
0: Oostenrijk, ja, daar moeten we het vandaan krijgen. Ja, en als daar ook niks komt.
1: Staan als goed hard regenen, dan komt het tenminste hierheen. Maar
0: ja.
1: Maar ja, goed, van de week zaten wij ergens in een restaurantje. Dat zit dan tegen die sluis aan. En dan zagen we later toch nog vredelijk hard naar binnen komen, Petra. Dus,
0: ja, dat net, wel. Ja, maar wij zullen dan al... Ja, dan krijgen wij het zeewater... Nee,
1: nee
0: je krijgt zoet water binnen.
1: Je krijgt steeds water vanuit Utrecht vandaan, die richting.
0: Ja, dan hebben we nog wel genoeg. Maar ja, kijk, wat wij ook zeggen natuurlijk met dat warme weer. En ik begrijp een hele hoop mensen dat we straks niet meer mogen sproeien. Maar ja, wat denk je van die zwembaden? Kijk, ik gun iedereen een zwembad.
1: Ja,
0: hoe groot het ook is, maar dan hoop ik dat je hem één keer hoeft te vullen en het zo kan houden. Want anders
1: ja, kunnen
0: gaat
1: we er nog een tip bij doen. Want als je nou een goede pomp hebt en je zorgt erin dat je zo'n pilletje hebt.
0: Zo'n chloortablet.
1: Zo'n chloortabletje doet. Hè, en dan zorg je ook nog dat je hem op kan meten hoe die is. Nou, wij hebben het nou al lang niet meer. Maar toen wij nog een zwembad hadden, dan deden wij er water in. En we deden het er pas weer uit. Als we ermee stopten, het enige wat we dan was een klein beetje bijvullen, omdat het wat water verdampt natuurlijk.
0: Ja, maar
1: wij gooiden nooit s'avonds weg en de volgende dag weer.
0: Nee, maar ja, wij hadden hem natuurlijk overdekt staan.
1: Ja, dat is wel.
0: Als jij gewoon je zwembad zo open en bloot hebt staan, krijg je natuurlijk allemaal bladeren, rotzooi erin. Kun je eruit vissen, maar dan zou ik zeggen, koop een zeiltje en dek hem gewoon af. Want dat trekt ook weer, als je hem afdekt, de warmte. Ja,
1: veel zwembaden die je koopt, die hebben gewoon een afdekzeiltje, dus... Doet hij er goed
0: ja,
1: op?
0: Ja, en is het je water groen of weet ik veel wat. Ja, dan heb je het niet goed onderhouden.
1: Nee, niet goed. Zo is dat.

0: Het lokale centrum van SAM Welzijn is op zoek naar lokale ondernemers, verenigingen en organisaties die eenvoudig werkzaamheden beschikbaar hebben voor deelnemers. Met de oproep wil het talentcentrum mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om werkervaring op te doen en hun talenten verder te ontwikkelen. Het talentencentrum groeit volgens SAM Welzijn gestaag. Niet alleen neemt het aantal deelnemers toe, maar ook het netwerk en samenwerkingspartners wordt steeds groter. Een recent voorbeeld in de samenwerking met TPost.nl. Deelnemers ondersteunen daar onder meer bij het invullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal voor de webshop. SAM Welzijn hoopt dit soort samenwerking verder uit te breiden en roept daarom organisaties op om na te denken over eenvoudige werkzaamheden die door deelnemers kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kan gedacht worden aan het sorteren of stickeren van materiaal of samenstellen van pakketten, computerwerkzaamheden, planten verzorgen of andere praktische klussen. Ook kleine opdrachten zijn volgens de organisatie van grote waarde. In het talencentrum wordt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar een zelfstandigheid van vrijwilligerswerk en werkervaring. Iedere deelnemer beschikt over eigen talent en mogelijkheden, waardoor er vaak een passende match kan worden gemaakt met een organisatie of bedrijf. Ondernemers, verenigingen en organisaties die een geschikt klus hebben of meer informatie willen ontvangen, kunnen contact opnemen met SAM Welzijn. Volgens de welzijnorganisatie kan ieder opdracht worden bijgedragen aan een sterker en betrokken lokale samenleving.
1: In het Medisch Centrum in Reeuwijk, kade 13, is een foto-expositie van fotograaf Ab Quest uit Bodegraven te zien. Aan de wanden van het Medisch Centrum hangen foto's in diverse formaten en op verschillende materialen. Naast foto's op fine art papier hangen er diverse grote foto's op diepbont en geborsteld aluminium. Een materiaal waarop contrast en speling van het licht opvallen. Kenmerken zijn inmiddels een favoriet materiaal van Ab, omdat het soms om een foto overstijgt. Ab heeft foto's uitgezocht uit diverse disciplines voor deze expositie, om te tonen dat hij niet in een genre te vangen is. Vergelijkheid, natuur, abstract, ogend werk, kleurrijk en zwart-wit. Op de vraag wat hij het liefst vastlegt is het antwoord: de schoonheid van de vergankelijkheid en emotie. Dat is zijn ultieme opdracht. Op zijn visitekaartje staat niet voor niets apart fotografie. Apart foto's maken is kenmerkend, maar nog liever maakt hij kunst met art, met behulp van zijn camera. De foto's zijn nog te zien tot en met liefst eind september.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
4: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3-draai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
6: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waar we weer lekker gaan blikken in de Rotte Botergraven naar de wijk. Nieuwebrug, Driebruggen, Waarder, De Meijen, enzovoort. Alles wat we hier tegenkomen, gaan we lekker... en ja, we komen ook nog eens in de Woerden en Gelder terecht natuurlijk. Want we zijn tegenwoordig... we worden straks tegenkomen, dus dat kan je gezellig worden. Later hoort u daar nog wel meer over. Maar goed, eerst gaan we nog lekker luisteren naar de tweede uur van het programma De Blik.

0: Bodegraafse kunstschilder Harm Kooistra viert dit jaar een bijzonder mijlpaal. Het is namelijk al 50 jaar geleden dat hij begon te schilderen met schilderen. Ter gelegenheid van dit jubileum is er vanaf 13 juli tot met 24 augustus een feestelijke expositie te bezoeken in het Groene Harthuis in Bodegraven. De officiële opening vindt vandaag plaats om de klok van 3 uur. Kooistra begon in 1976 met schilderen, aanvankelijk als hobby. Geïnspireerd door een boek over Rembrandt ging hij dienstwerk natekenen. De eerste tekeningen vormden de basis voor een indrukwekkend kunstenaarschap dat inmiddels een halve eeuw bestaat. In de loop der jaren maakt hij een groot aantal schilderijen, waarbij de invloed van Rembrandt zijn grote voorbeeld nog altijd duidelijk zichtbaar is. Daarna staat Kooistra bekend om zijn landschappen en vele pentekeningen van karakterische gebouwen en Bodegraven. De eerste schets maakt hij vrijwel altijd buiten, waarna deze in zijn atelier werd uitgewerkt. Voor de jubileum-expositie is een selectie gemaakt uit de omvangrijke oeuvre. Bezoekers krijgen een mooi overzicht van 50 jaar kunstenaarschap, waarin zowel portretten als landschappen en bekende Bodegraafsplekken zijn opgenomen. De expositie is van 13 juli tot 24 augustus te bezichten in het mooie Groene Harthuis. De feestopening vindt vandaag plaats om 3 uur. Wie meer wil weten over de kunstenaar, kan ook het eerdere interview met Harm Kooistra lezen dat bij Rebenius enkele jaren geleden gepubliceerd is. Dus nou, dan gaat u even naar dan moet u maar even naar de site van Rebenius gaan en daar staat het. Als dat allemaal op gaat lezen, nou, dan kan ik dat toch niet op zoeken. Dus dan gaat hij gewoon even naar de site van Rebenius. Daar staat hij. Misschien staat hij ook wel bij BSS. En misschien ook wel bij onze digitale. Dus daar kunt u dit oude interview dan terugvinden.
1: Ja, weet je wat je moet doen? Houd de hitte buiten. Isoleer je huis. Ja. Krijg gratis hulp. En tot maar liefst €1250. Meld je aan dan via klimaatroute.nl. Is je huis een fijne werkplek of is het zo warm dat het zelfs uw nachtrust verstoort? Zorg voor een koel huis in de zomer door goede isolatie en maak van uw huis een heerlijke woonplek. De gemeente die helpt u graag bij deze actie. Krijgt u hulp bij het aanvragen en het uitvoeren van isolatie en eventueel nog eens een keer een subsidie. Of het nu gaat om het dak, de vloer of ramen, dat maakt allemaal niet uit. De zoektocht naar wat nodig is voor uw huis kost tijd en aandacht. Er zijn veel technische isolatieoplossingen voor verschillende huizen. Daarom bieden wij via het bedrijf Klimaatroute een gratis isolatieadvies aan. Deze adviseur die helpt u de weg te vinden naar een goede oplossing en regelt concrete offertes van experts. De gemeente geeft u dan ook mogelijk ook nog eens een keer een subsidie van maar liefst €1250. Tot €1250, het is niet gezegd, dat krijgen we. Daarbovenop kan ook nog eens een keer een landelijke ISDE-subsidie worden aangevraagd. En voor meer informatie kijk je dan op bodegraven-reewijk.nl/isoleren. De eerste stap, dat is een afspraak. Vraag vrijblijvend isolatiegesprek aan met de klimaatroute aan voor een koel en comfortabel huis. Dus wat dat betreft, eventjes naar klimaatroute.nl en dan kom je vanzelf verder.

0: Zaterdag 4 juli was het tijd voor die afsluiting. Die middag startte met een geweldige handelsspel. De 8 verschillende teams moesten grondstoffen verzamelen, fabrieken bouwen en zo een route zien te lopen naar het midden van een enorme spelbord. Een middag vol samenwerking. Na een verfrissend ijsje was het tijd om te gaan overvliegen. Maar liefst 30 leden van Bevers tot aan leiding mochten de geweldige tokkelbaan af, die mede mogelijk werd gemaakt door Carmax Verhuur. Dat was weer een fantastische middag. Deze week waren alweer de laatste opkomst voor de zomervakantie. Nu is het tijd om je spullen te pakken en uit te kijken naar het kamp. Vandaag vertrekken de eerste groepen. Volgend jaar ook mee met ons avontuur. Scouting staat voor uitdaging. Al vanaf 5 jaar kun je lid worden. Als je lid wil worden van Scouting Bolero, kun je de eerste 3 keer komen kijken. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt voor het eerst kennis met scouting en met de groep. Voor meer informatie kunt u naar scoutingbolero.nl.
1: Of alle meer Nederlandse banken, die mengen zich in de strijd om de Nederlandse spaargeld. Dat stelt de financiële vergelijkingssite geld.nl. In de top 50 van de 5 van de hoogste spaarrentes staan nu 4 Nederlandse aanbieders. Tegelijkertijd ligt de rente bij alle 5 de koplopers op of boven de psychologische grens van 3%. Dat is goed nieuws voor iedereen die liever bij een Nederlandse bank spaart. Cito de Vries, spaarexpert bij Geld.nl. Nederlandse spaarders moeten vaak kiezen tussen sparen bij een Nederlandse bank of een hoge rente bij een andere aanbieder. Legt de Vries uit. Kiezen hoeft dus nu niet meer. Nederlandse aanbieders die serieus meedoen aan de bovenkant van de markt. Het aanbod van de Nederlandse toprentes in korte tijd veel breder geworden, waaruit de buitenlandse banken lange tijd de hoogste posities domineerden, bestaan de top 5 nu uit grotendeels Nederlandse spelers, waaronder de Bunk, DHB en Garantie, BBVA. Internationaal, voor spaarders die hun geld liever in eigen hand laten onderbrengen, is de keuze aanmerkelijk groter geworden. Veel spaarders vinden dat een Nederlandse bank vertrouwt. Dat meer Nederlandse aanbieders in de top 5 van de markt meedoen, kan voor de consumenten nu eens een keer extra reden zijn om hun spaargeld opnieuw te bekijken. Aldus de Vries. Niet alleen het aantal Nederlandse aanbieders valt op, ook de renteniveau zelf zit breed in de lift. Een maand geleden bood slechts 1 aanbieder de spaarrente van 3%. Inmiddels bestaat de top 5 hoogste spaarrentes voor vrij opneembare spaarrekeningen uit alleen maar aanbieders met de rente van 3% of zelfs nog hoger. De 3% grens, dat is een psychologisch belangrijke voor spaarders, zegt Cito. De Vries spaarexpert bij geld.nl. De inflatie in Nederland lag in juni op 2,9. Een rente van 3% zorgt ervoor dat je spaargeld uiteindelijk nou een keer zijn waarde gaat behouden. De beweging van de spaarmarkt beperkt zich niet tot de 12. Tot de hoogste rentes in de afgelopen 12 maanden. Maar de banken spaarrente, waardoor de gemiddelde spaarrente is opgelopen naar 1,74. Ter vergelijking, een half jaar geleden lag de spaarrente gemiddeld nog op 1,63. De stijging van de gemiddelde spaarrente is misschien minder spectaculair, maar dan die actierentes in de top 5. Maar juist de brede stijging, dat is belangrijk. Aldus de Vries. Dat zoveel banken in korte tijd de rente verhogen, laat zien dat de markt dan ook echt beweegt. Ook de depositorente zit volgens Geld.nl in de lift. Zowel de hoogste depositorentes als de gemiddelde depositorentes voor vrijwel alle looptijden zijn gestegen. Voor spaarders die hun geld langere tijd kunnen missen, worden deposito's daardoor opnieuw interessanter. Waar de kleine Nederlandse banken voor deelnemen aan de race om de gunst van de spaarder blijft het verschil met de grote banken, bijvoorbeeld bij de ABN AMRO ontvangen spaarders nog maar 1,25% rente op vrijopnemers spaarrekening. Bij de Rabobank geldt een rente van 1,40%. Beide rentes liggen daarmee al maanden flink lager dan de spaarrekening van de spaarmarkt. Bij de spaarsaldo van 20.000 euro is het verschil tussen 1,25 en 3% rente 350 euro per jaar, aldus de Vries. Nou, de ING die heeft sinds kort wel een actierente tot 2,25%. Maar deze geldt alleen voor klanten met ING Max, een pakket van 44,90 per maand kosten. Ja, dat is ook wat. Nou, voor de rente, voor de rest, moet je even kijken. Dus moet je niet bij de ING gaan sparen, Peter. Je moet gewoon ergens anders gaan sparen, dan krijg je meer rente. De ING, de grootste bank onderhand, die geeft geen flikken. Nou, daar ben ik klaar mee. Hè?
0: Zeker, ja. Wat doen we er dan?

0: onder de mijlpaal. Voor een bekend gezicht in Bodegraven.
1: Ik, hè?
0: Asja Bruinsma.
1: Oh.
0: Initiatiefnemer en coördinator. Van kom mee eten. Vierde deze week haar 70ste verjaardag.
1: Oh.
0: Niet thuis, maar tussen de gasten en vrijwilligers. Die ze al ruim 10 jaar met veel liefde voorziet van een warme maaltijd. Op 31 augustus 2015 richtte Asja de stichting Kom mee eten op. Sindsdien wordt er van maandag tot en met vrijdag gekookt in dienstencentrum Rijngaarden. Dat Asja geliefd is, bleek wel op haar verjaardag. Bij binnenkomst werd ze verrast door de medewerkers van Sam, die haar toezongen in de keuken. Ook de gasten lieten zich niet onbetuigd en zongen uit volle borst voor de jarigen. Er waren bloemen, cadeaus en prachtig zelfgemaakte boekje. Van de dagbesteding, volledig in het teken van eten. Een bijzonder moment was de toespraak van gast Wim. Zijn speakbriefje bleek tijdens de speech spoorloos verdwenen. De volgende dag ontdekte hij dat het al die tijd gewoon in zijn broekzak had gezeten. Tot hilarisch van aanwezigen. Op social media blikte Asja met een knipoog terug op haar verjaardag. En dan ben je ineens 70 jaar. En je kookt samen met vrijwilligers al meer dan 10 jaar voor onze oudjes. Je realiseert je dan dat je inmiddels toch ook tot die groep gaat behoren. Of eigenlijk al hoort. Toch maakt leeftijd haar weinig uit. Zolang ik mijn humor niet verliest en het weliswaar oud lachenbekje blijft. Met dat tommeloze inzet, enthousiasme en betrokkenheid is Asja Bruinsma in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht voor vele ouderen in Bodegraven. Nou, namens de blik van harte gefeliciteerd.
1: En inderdaad, als je gezond en alles kent, dan moet je dat blijven doen. Want dan blijf je jong en gezond.
0: Nou, en je zit,
1: zit onder de mensen.
0: Dus.
1: Hartstikke goed. Blijf het nog een jaar of 10 doen, mevrouw. Onlangs heeft het kabinet nieuwe plannen bekendgemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Met deze maatregel wil het kabinet werken aan de natuurherstel. Oh, natuur! En de ruimte creëren voor onder meer woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkeling. Het kabinet wil een aantal kwetsbare natuurgebieden, speciale zones,

Uitgewerkt. We realiseren ons dat deze plannen veel vragen zorgen en onzekerheid kunnen oproepen bij de agrarische ondernemers. Veel gezinnen gaat het niet alleen om regels, maar ook om hun bedrijf, hun inkomen en hun toekomst. Wat de gevolgen precies zijn voor de bedrijven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, wordt de komende tijd dan ook duidelijk. De gemeente die volgt ontwikkelingen en bekijkt wat de gevolgen zijn. Daarbij nemen we ook een andere uitdaging in het gebied mee, zoals natuurlijk de natuur, waterkwaliteit, bodemdaling. Dit sluit aan bij de lopende gebiedsprocessen in het buitengebied. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren wij u hier natuurlijk over. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de aangekondigde maatregelen? Of wilt u zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. We vinden het belangrijk om te horen wat ze er leeft en denken. Graag mee over deze ontwikkeling. Kunnen we tekenen voor jullie en in de toekomst voor de landbouw in

Maandag hebben de kleuters geluisterd naar Nuska liedjes gezongen door de leerlingen van groep 8. En wat klonk het goed? Vervolgens werd er in alle groepen door de leerlingen van groep 8 getrakteerd op ijsjes. Wat een feest! Om 12 uur zwaaiden alle leerlingen, meesters en juffrouwen, meerdere ouders, de leerlingen van groep 8 uit. Morgen gaan de groepen 3 tot en met 7 de generale repetitie van de musical in het Evertshuis. 'S Avonds was er afscheid voor ouders van groep 8 en nemen we echt afscheid van elkaar. Wij wensen de leerlingen van groep 8 een fijne zomervakantie en een goede start op de mooie middelbare school. Dit was van de Da Costa School. Nou, we wensen alle groepen, alle kinderen

0: uit groep 8. Hele fijne vakantie en heel veel succes op jullie nieuwe school.
1: Nou, Peter, we kunnen nog mee eten, want in een gezellige en smakelijke lunch er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Boris van Zomerlunch. En dat is wel op zaterdag 25 juli. De koks van de Boris eettafel die verzorgen dan van 11:30 tot 13:00 een heerlijke zomerlunch in de eetzaal van Rijngaarden. Op het menu staan bijvoorbeeld verse broodjes en krentenbollen met ruime keuze aan lekker beleg. Daarnaast kunt u ook nog eens een keer genieten van een verrassend soepje en andere smakelijke gerechten. Allemaal met zorg bereid door onze enthousiaste vrijwilligers. De kosten van die lunch, ja, Peter, je lacht erom, is slechts maar €5 per persoon.
0: Oh, ik had een tientje gedaan.
1: Als jij in een restaurant gaat, ben je al €7,50 voor een kopje soep kwijt.
0: Ja, ik vind dat een koopje.
1: Ja, nou, dat is waar. Nou, wilt u erbij zijn? Meld u dan snel via www.deboorseetafel.nl of neem contact op met Marianne van der Wel. Haar telefoonnummer is 06-1595-1619. Je moet niet te lang wachten, hoor, want vol is vol. En we kijken natuurlijk uit om u te verwelkomen voor een gezellige, smakelijke zomerlunch.

0: Nou, luisteraars, ik heb droevige nieuws voor u.
1: Nou, ik niet om eens. Ik weet wat zijn droevige nieuws is.
0: Wij zijn er voorlopig even niet. Nee, wij gaan op vakantie.
1: Ja, maar u hoeft ons niet te missen. Want de heerlijke drie draaien, die krijgen u gewoon onze hele vakantie te horen.
0: Wij gaan niet echt specifiek op vakantie naar Zuid-Frankrijk of weet ik veel wat. Maar we nemen ook een poosje vrij. Ook dat mag, hè. En dan toch elke week zorgen wij weer 2 uur. Dat er inderdaad, wat Peter zegt, 3 draaien bij elkaar zijn. En we hebben nog een keertje goede muziek ertussendoor. En stel je voor, omdat we dan toch thuis zijn en er is iets ernstigs gebeurd, dat we toch moeten laten weten, dan gooien we dat toch in. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar BSS. Zeker het programma De Blik. Wat is de moeite waard?
1: Nou, zeker weten.
0: Dus, nou, dit was dan voorlopig even de laatste.
1: Ja,
0: zeg maar. Wanneer we terugkomen, horen we zelf alweer. En nou, het is geloof ik rond de tijd dat André ook weer terugkomt. Dus,
1: ik denk dat zo rond 31 augustus, ja, dan gaan onze scholen weer beginnen.
0: Zo is het. Nou goed, dan maar blijf lekker luisteren. En zeker naar BSS. En dat wou ik nog even vertellen. Wat zal het worden, Petra? Spanje of Argentinië?
1: Nou, dan gun ik het eigenlijk. Ben ik misschien heel gemeen Spanje.
0: Oh, nou.
1: Jij gunt het Argentinië.
0: Ik
1: gun het die Ronaldo niet. Sorry. En eerst wil hij stoppen. En nou, ik ga nou weer door. Hij weet ook niet of die dingen
0: zijn. Ik ben heel erg nieuwsgierig wat dat de laatste is. Dat wordt morgen. 9 uur is hij. En dan gaan we eens al even kijken naar Spanje-Argentinië.
1: Maar ik heb het gevoel dat ik niet gelijk heb.
0: En dan nog even wat anders. Want dan begint... Je hebt nog die Tour de France nog natuurlijk.
1: Nou, dat interesseert me niet zoveel.
0: Maar dinsdag, dan begint weer, en dat kun je ook weer op tv zien, dan begint de Gladiolen-tocht.
1: Nou, dan heb ik dus aardig weer voorspeld.
0: Dan gaan we naar Nijmegen. En, nou, dat is wat je zegt. Dan is het nog niet zo heel erg warm. Dus
1: nee, het wordt ook niet zo warm. Ja, misschien krijgen ze een buitje. Ja, maar dat vinden ze ook nog niet zo erg. Nee, ze hebben goed weer.
0: Goed weer voor de avond. De Nijmeegse Vierdaagse. De gladiolentocht noem ik hem altijd maar.
1: Ja, de gladiolentocht. Maar dat is pas de laatste dag. En dan krijg je allemaal een gladiol.
0: Dat is een achterlijke gladiol.
1: Nou, wat ons betreft.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Hele fijne vakantie. Geniet ervan. En
0: tot de volgende keer weer.
1: Groetjes. Hoi.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 5 minuutjes vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: Dit is een audioproductie in samenwerking met de muziekexperts en katbijtmuis.nl.
14: Dit zijn
15: Bas en Piet.
16: Dit zijn
14: de muziekexperts.
17: Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
18: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
17: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
15: Bas en Piet,
14: de muziekexperts.
15: Nu op BR6.

0: Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. Uitzending 576 op de 14e van de juli. Het is prachtig weer buiten en misschien hoor je het op de achtergrond. De piepjes gaan over. Piet, een goedenavond.
1: Goedenavond, ik hoop dat iedereen genoeg zuurstof heeft en water.
0: Ik hoop het van harte, ja. Vooral dat zuurstof hoop ik. Dat we nog even een uurtje door kunnen luisteren. En Piet, kan je dan ook gelijk vertellen wat we zojuist hoorden?
1: Ja, u hoorde een kleine hit van deze band die ik ooit in Croydon in Londen op een 60s festival heb gehoord en gesproken. U hoort later pas dat ze een grote hit hadden die dus Live for the Sun heet uit 1968. Het was de eerste hit onder de naam Vanity Fair, een Britse harmony popgroep uit Kent. En het nummer was bovendien een cover van het Amerikaanse origineel van The Sunrays. Je hoort het nog helemaal, die Live for Surf en Sunshine Pop in Club. Maar dan met een keurige Britse 60s glans eroverheen. Vanity Fair.
2: Het is dinsdagavond, na achten.
3: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn de muziekexperts.
2: Met in deze uitzending...
0: Vanavond in Cultuur heeft Piet het over wat een land op het spel zet zodra politiek denkt dat kennis, onderzoek en geschiedenis zich wel even laten kneden naar de waan van de dag. En in Piet's uitspraak gaat het over een maatschappij waarin bezit steeds vaker verandert in toegang en de mens daar ongemerkt iets tastbaars bij verliest. En zometeen hoort u een gladde wereldreiziger, eerst in het Engels en daarna ineens verrassend dicht bij huis. De cryptische hint voor de co-en-originele. En verder vanavond een rit langs grote stemmen, zoekende zielen, slimme pop, filosofische rock en een handvol platen die meer meenemen dan alleen hun refijn. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts live op BR.

0: naar elkaar. Met deze week.
1: We beginnen de co-originele met het echte origineel. Smooth Operator stond op States debuutalbum Diamond Live uit 1984. Dat was een van de nummers waarmee ze loskwam uit de band Pride en meteen opviel bij platenmaatschappijen. In het lied tekent ze geen gewone charmeur, maar een gladde verleider die van stad naar stad leeft. Stijlvol, cool en vooral ongrijpbaar. En dan de Vlaamse draaier aan. Annemie Gils maakt daar in 1987 Goed om te weten van. Een Nederlandstalige bewerking van Smooth Operator met tekst van Luc Guinet. Nog voor het grote publiek haar later, vooral als musicalster en actrice leerde kennen, liet ze hier al horen dat dit elegante soulnummer

0: Dit zijn
1: Bas en Piet.
2: Dit zijn
0: de muziekexperts. Hier en nu.
3: Universiteiten worden vaak besproken alsof het alleen maar diplomafabrieken zijn. Alsof het gaat om rendement, doorstroom en een nette stapel cv's. Maar een universiteit hoort ook de plek te zijn waar een samenleving leert om twijfel te verdragen. Waar mensen juist de tijd krijgen om iets uit te zoeken dat nog niet meteen geld oplevert, stemmen wint of lekker bekt in een verkiezingspotje. En precies daar ringt het steeds vaker. We leven in een tijd waarin bestuurders op veel terreinen haast verwarren met daadkracht. Wie langzaam denkt, ligt eruit. Wie nuanceert, klinkt verdacht. En wie moeilijke vragen stelt, krijgt al snel het verwijt dat hij of zij buiten de werkelijkheid leeft. Terwijl beschaving vaak juist begint bij mensen die niet meteen meelopen met het hardste geroep. Cultuur van vanavond gaat daarom niet over een detail, maar over iets groters. Wat er gebeurt als kennis haar rust verliest en macht gaat bepalen wat nog nuttig mag heten.
0: Dit zijn
2: Bas en Piet.
1: Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur. Tussen trend en traditie.
3: Amerikaanse regering verkwanselt kennis en geschiedenis.
4: Deze afbraak is in deze tweede Trump-termijn begonnen. Wie het heeft bedacht is wel duidelijk. Maar dat andere mensen deze decreten uitvoeren is dubieus en slecht voor de USA. Niet alleen voor dat land zelf, maar ook voor zijn reputatie in het buitenland. Wat is er aan de hand? Door vermeende bezwaren tegen professoren, onderzoekers, diversiteitsbeleid en hele vakgebieden zijn onderzoeksteams daar opgeheven of in geldstromen beknot. Universiteiten worden onder politieke druk gezet om zich naar de agenda van Washington te voegen. Onderwerpen die door de machthebbers iets te woke of te links worden gezien, komen sneller onder vuur te liggen. Een gevolg hiervan is dat veel wetenschappers om zich heen kijken. Niet alleen in woorden, maar ook soms in daden. Europa probeert dat talent binnen te halen en in Frankrijk zijn inmiddels daadwerkelijk tientallen onderzoekers uit de Verenigde Staten aan het werk. Dat is voor ontvangende landen aantrekkelijk, want kennis, opleiding en onderzoek tillen een economie op. Maar wat levert het de Verenigde Staten uiteindelijk op? Op korte termijn lijkt het geld te schelen als je afdelingen worden gesloten en subsidies worden geschrapt. Op langere termijn raak je kennis kwijt. Jaag je talent weg en tast je het vertrouwen in je eigen instellingen aan. Dat doet denken aan samenlevingen waarin geschiedenis en werkelijkheid steeds meer worden herschreven naar de smaak van de macht. Die lijn zie je ook elders terug. Transgender militairen werden doelwit van beleid en rechtszaken. En in de Pentagon opruiming van DEI-materiaal verdwenen zelfs pagina's en beelden over zwarte militairen, vrouwen en historische pioniers. Daarnaast leven ook migranten met een tijdelijk legale status in grote onzekerheid, doordat bescherming of verblijfszekerheid sneller kan worden ingetrokken. In beide gevallen kun je spreken van een brain drain en van zelfbeschadiging. Een land verzwakt zichzelf als het tegelijk lager en hoger opgeleide wegduwt. Wantrouwen zaait tegen universiteit en wetenschap als verdachte luxe behandeld. En had dat behandeld. Dan hou je geen trotse kennisnatie over, maar een onrustig land dat zijn eigen fundament ondermijnt. Laten we hopen dat de Amerikanen tijdig inzien dat dit een doodlopende weg is voor een land dat nog altijd groot is, maar zichzelf kleiner maakt als het zijn kennis verkwant.

Het zal u niet ontgaan zijn, zangeres Bonnie Tyler is op 8 juli overleden. Ze was 75 jaar oud en daarmee is een van de markantste stemmen uit de popmuziek stilgevallen. De zangeres uit Wales brak in de jaren 70 door met Lost in France en It's a Heartache. Maar werd in 1983 echt onsterfelijk met Total Eclipse of the Heart. Jim Steinman schreef en produceerde het nummer als een kolossale power ballad vol drama, koor en romantiek.

0: van Bonnie. Dit blijft haar grote monument.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
3: Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
4: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Soms is een lied het laatste bezit dat niemand van je afpakt. En met hartzeer nemen we afscheid, maar Bonnie Tyler bleef tot het laatst een werkende artiest. Op haar officiële site stonden dit jaar nog nieuwe singles als Yes I Can en Only Love. En zelfs jubileumconcerten voor 2026 aangekondigd. Toch begon voor velen alles echt bij It's a Heartache uit 1977, geschreven door Ronnie Scott en Steve Wolff. Dat nummer verscheen nadat haar stem door een operatie aan de stembanden die beroemde heese ravelrand

0: If Else is voor mij de beste plaat die dit jaar is uitgekomen door het trio The Paradox Twin. Het is licht symfonisch en komt van het album A Romance of Many Dimensions dat in april verscheen. De vaste kern van de band bestaat nu uit Danny Sorrell, Sarah Bailey en Graham Brown. De bekende John Mitchell begeleidde het project en speelde ook mee op dit album. Inhoudelijk draait die plaat om mensen die in digitale werelden houvast zoeken. If Else verbeeldt dat prachtig, donker, zoekend, bijna mechanisch, maar toch heel menselijk.
1: En dit is de single van de week.
0: De Climax Blues Band begon ooit als de Climax Chicago Blues Band en schoof in de jaren 70 langzaam op van pure blues naar een soepeler mix van rock, soul en pop. Couldn't Read It Right werd hun grootste hit. Het nummer ontstond toen de band dringend een echte single moest afleveren, maar de tekst bleef dicht bij hun eigen leven. Eindeloos reizen door Amerika. Na een optreden in het donker weer op zoek naar het volgende hotel. Daarom zit er in dit lied niet alleen vaart, maar ook onrust. Uit 1976, Climax Blues Band met Couldn't Get It Right.

0: We hebben een rare gewoonte ontwikkeld. We noemen iets nog steeds van ons, terwijl we steeds vaker alleen toestemming krijgen om er even bij te mogen. Dat gebeurt met films, muziek, software, boeken en zeker ook met alles wat aan een account hangt. Het is handig, snel en glimt mooi op een scherm, dus we nemen het voor lief. Totdat er iets verdwijnt. Totdat een wachtwoord niet meer werkt, een server uitgaat of een bedrijf ineens andere voorwaarden heeft. Dan merk je hoe stilletjes de taal is veranderd. Kopen voelt als bezitten, maar juridisch blijkt het vaak huren met een glimlach. Dat is niet alleen een technisch verhaal, maar ook een cultureel verhaal. Want een samenleving zonder tastbare dingen wordt al snel een samenleving zonder sporen. En wie nergens meer iets van vast kan houden, raakt ook iets kwijt in hoe hij zich verhoudt tot herinnering, ruil, verzameling en waarde.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Particulier eigendom verdwijnt in de internettrechter.
3: We zijn niet alleen in een tijd van verwarring en oorlogen verzeild geraakt. We leven nu ook in een tijd waarin techniek tegelijk speelgoed, gereedschap en wapen is geworden. En op een ander vlak zijn we als burgers slachtoffers zonder eraan dood te gaan. Door de ontmenselijking van de maatschappij in een doorgeschoten computerwedloop. Dat is inmiddels zelfs doorgedrongen tot mensen die techniek altijd omarmden. Over wie gaat het dan? Over miljoenen spelers die al decennia genieten van hun spellen, kampioenschappen en hele werelden op een scherm. Maar er schuilt iets wezenlijks in. Sony heeft namelijk aangekondigd dat nieuwe PlayStation games vanaf januari 2028 niet meer op fysieke disc gaan verschijnen. En zowel bij PlayStation als bij Xbox staat zwart op wit dat een digitale aankoop in wezen een licentie is, geen eigendom. Je mag het gebruiken, maar het is niet echt van jou zoals een doos, een boek of een cd van jou is. Zelfs in Europa, waar consumentenbescherming toch geen vies woord is, zegt de Europese Commissie nu dat zij niet zomaar wettelijk kan afdwingen dat games speelbaar blijven nadat ze van de markt worden gehaald. Er komt hooguit overleg over een vrijwillige gedragscode. Dit is veelzeggend. Het gaat dus niet alleen over ontspanning, maar over de verschuiving van bezit naar toestemming. Natuurlijk scheelt dat producten, de producenten, bedoel ik, winkels, voorraad en grondstoffen. Maar in een tijd waarin het begrip ontspullen om zich heen grijpt, zijn er nog altijd mensen die juist willen vasthouden aan iets tastbaars. Omdat je met een voorwerp ook herinnering, ruil, ontmoeting en een eigen regie bewaart. Een spel in de kast is meer dan data. Het is iets dat blijft, ook als servers zwijgen of voorwaarden veranderen. Daarom verzetten die spelers zich. Niet alleen uit nostalgie, maar omdat ze voelen dat hier iets groters meespeelt. Als alles maar verandert in toegang, wachtwoord en abonnement, dan leveren we ongemerkt een stuk vrijheid in. Geef mij dan maar de ballast van leuke spullen als spellen, muziekdragers, boeken en puzzels, want dan blijft deze uitspraak 4 overeind, namelijk: zonder ballast heb je geen sturing meer en vlieg je weg.

0: Heart, die was in wezen het muzikale universum van Carl Wallinger, de voormalige Waterboys man, die melodie, maatschappijkritiek en popgevoel moeiteloos samenbracht. Is It Like Today uit 1993 werd zijn grootste Britse hit en is tegelijk een poplied en een denkbeeldige tijdreis. Wallinger liet zich inspireren door Bertrand Russell en keek in dit nummer langs de menselijke geschiedenis. Om uiteindelijk één simpele maar lastige vraag te stellen: zijn we echt zoveel wijzer geworden? Sinds zijn overlijden in 2024 klinkt dat lied alleen maar indringender.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Whites kwam uit Cumbria en gooide halverwege de jaren 80 iets in de pop dat je toen niet elke dag hoorde. Slimme prog, maar wel met refreinen die meteen bleven hangen. Calling All the Heroes uit 1986 werd een enige grote Britse hit en staat ook op het debuutalbum The Big Lad in the Windmill. Het nummer schiet alle kanten op met tempowisselingen, muzikale grappen en toch een ijzersterk refrein. Juist daarin zit de kunst van It Bites. Progressieve rock terugbrengen naar radioformaat zonder de gekte eruit te halen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: Voor de Top 40 Classic gaan we naar 74-75 van de Connells. Het nummer komt uit 1993 van het album Ring, maar werd hier pas in 1995 een hit. Toen werd de Nederlandse Top 40 uitgezonden op Radio 538 en werd gepresenteerd door Erik de Zwart. De kracht van dit lied zit in de weemoed, een zachte, bijna fluisterende terugblik op wat voorbij is en niet meer terugkomt. 74-75.

0: Wijdraaier cabaret van de bovenste plank. Dat is zo hoog, daar kan ik niet bij. Zie je nou wel?
1: Cabaret.
2: Ik zei tegen een vriend van mij, kijk uit als je daar je fiets parkeren gaat. Want het is toch wel heel dicht bij die gracht. En straks valt die in het water. Hij zei, wat doe je overdreven? Kijk je wel goed uit, ben je zoals mijn vader? En gaf ik een tikje tegen zijn fiets. En toen viel die in het water en ik zei, zie je nou wel, zie je nou wel. Dat zei ik toch, zie je nou wel. Ik had een discussie met mijn vriendin over de uitspraak van het woord paprika. Ik zei, het is paprika, ze zei, het is paprika, je moet zeggen paprika. Ik zei, volgens mij is het paprika, en toen zocht ik het op Wikipedia. En dan stond, het is paprika, en toen veranderde ik het snel in paprika. Ik zei, zie je nou wel, zie je nou wel. Dat zei ik toch, zie je nou wel. Ik had een vriend bij mij thuis op bezoek en hij zei, ik kan echt helemaal niks zien. Ik zei, wat bedoel je? En hij zei, nou, het is hier gewoon heel erg donker. Ik zei, wat bedoel je? En hij zei, nou, het is hier gewoon heel donker, ik kan gewoon niks zien. Ik zei, ik denk dat ik het begrijp. En toen deed ik het licht aan en ik zei, zie je nou wel. Ik weet nog dat ik dit couplet schreef. En ik dacht, is dit grappig? En nu denk ik, ja, zie je nou wel. Ik had de sleutels van mijn vriendin op de boekenkast gelegd. En toen was ze kwijt en ze vroeg aan mij, weet jij soms waar mijn sleutels zijn? Ik zei, die liggen gewoon op de boekenkast, waar ze altijd liggen. Ze zegt, liggen ze nooit? Ik zeg, daar liggen ze altijd. Daar liggen ze altijd. Ik zeg, kijk nou gewoon eens op de boekenkast. Ze zegt, wat een onzin. Ik zeg, kijk nou gewoon eens op de boekenkast. Ze zegt, dat slaat nergens op. Waarom zouden mijn sleutels überhaupt op de boekenkast liggen? Het is voor mij een heel onlogische plek om mijn sleutels neer te leggen. Want ik kan er niet eens goed bij. Ik heb zelfs een krukje nodig om te kijken of ze daar liggen. Ik zeg, kijk nou gewoon eens op de boekenkast. Ze zegt, hè, daar liggen ze inderdaad. Ik zeg, zie je nou wel.
0: Dank u wel.
3: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond. En zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM. En www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van algemeen nut.
0: En zo is uitzending 576 van uw muziekexperts ook weer voorbij gevlogen. Met deze avond weer vol contrast. Van zonne-overgrote 60's pop tot verfijnde soul. Van groot verdriet tot slimme prog. En van bubblegum met een psychrandje tot een top 40 klassieker die nog altijd zacht binnenkomt. In de columns ging het vanavond over iets dat groter is dan nieuws van de dag. Over kennis die onder druk komt te staan. En over bezit dat langzaam verandert in toestemming. Dit was de Muziekexperts met Bas van Zetten en Piet Roy. Ja, en volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe platen, oude vondsten en weer zo'n fijne omweg door de muziekgeschiedenis. En dat is allemaal te horen op de dinsdagavond om 8 uur. En heb je iets gemist? Wil je weten wat die ene plaat ook alweer was? Of wil je nog eens rustig naluisteren? Ga dan als de wiedeweergaar naar de website demuziekexperts.nl. Of, Piet, dat weet jij, wanneer zijn we nog een keer te beluisteren op de...
5: Zaterdagochtend tussen 11 en 12.
0: Yes, bijna het einde van het programma, maar we sluiten af met de tip van de redactie. En dat is deze maand de band The Lemon Pipers. Een Amerikaanse bubblegum band uit de 60's, voor wie het nog weet wat het was. Ze waren dankzij Green Tambourine een van de vroege doorbrekers van het genre. Al wilde de groep zelf liever psychedelische pop maken. Hier een vrolijk licht bizarre single, Jelly Jungle of origineel Jolly Jungle. Geniet ervan. Tot volgende week. Dank je, Piet, dat jij er ook weer bij was.
5: Ja, we gaan weer verder in de hete zomer. Tot volgende week.
3: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt bij Roelof Arendsveen. En 5 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: De Muziekfabriek.
3: Ik vind het een heel goed plan. Laten we collectief de afspraak maken dat dit uurtje van de Muziekfabriek wederom net zo verrassend is als al die andere afleveringen. Rest mij te zeggen, snel op volle kracht.
4: Ron van der Steen.
3: En zo aan het begin van een uurtje de Muziekfabriek gaan we van start met een lekkere gouden ouwe. Dat doen we met Casey en de Sunshine Band. Hier zijn ze met Come to My Island.
5: Nou, daar gaat ie.

0: Ik wil niet te veel zeggen, als de rest ook zo is. Ja. Die zit weer op rozen. Ja. De eerste drie liedjes in de muziekfabriek. Als laatste Elske de Wal en Stone by Stone. In het midden hadden we Lois Lane. Die heb ik een hele tijd niet gehoord, zeg. En ik dacht bij mezelf, weet je wat. Die ga ik gewoon eens een keer weer draaien in de muziekfabriek. It's the first time. En we begonnen met een lekkere gouden ouwe van Casey and the Sunshine Band. Come to my island. Ik ga eens even kijken naar welk jaar we precies teruggaan. En dat doen we in de vorm van de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan terug naar 2006.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sergio Mendes met medewerking van de Black Eyed Peas met Masquerada. Mendes was een veelbelovend klassieke pianist, maar raakte al snel geïnteresseerd in de jazz. Hij begon eind jaren 50 te spelen in nachtclubs en dat tijdens de opkomst van de bossa nova. Naast Brazilië begon hij al snel te toeren door Europa en de Verenigde Staten. Toen de verkoop van zijn albums tegenviel, verving hij de zangeres door het talentvolle Lani Hall. Daarmee nam hij het album Sergio Mendes en Brazil 66 op. Het album werd echter platina, wat vooral kwam door het succes van Masquerada. Na deze baanbrekende plaat ging Mendes door met het maken van commerciële nummers. Het zijn oude nummers uit een nieuw jasje. Bom Tempo was zijn 37e studioalbum. Het nummer Masquerada stond die periode 9 weken in de hitlijst. Het stond op nummertje 3 en kwam van een tweede plaats.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Beyoncé met Jay-Z met Deja Vu. Beyoncé is Amerikaanse R&B-zangeres, songwriter, actrice en winnares van 16 Grammy Awards. Ook is ze modeontwerpster en het gezicht van haar eigen modelijn. In het verleden trad ze op met Destiny's Child, maar tegenwoordig is ze solo-artiest. In haar solo-carrière vervult haar vader de rol van co-producent en haar moeder is stylist. Zelf is ze opgegroeid met de muziek van Anita Baker en Luther Vandross, met wie ze later een duet opnam. En dat zal je zeker niet ontgaan zijn dat ze in 2010 haar eigen parfum lanceerde. Het nummer Deja Vu samen met Jay-Z stond die week op nummertje 31. Het zou helaas geen grote hit worden, want het steeg slechts één plaatje naar nummertje 30 en dat in 4 weken hitlijst. We gaan terug naar week 34, oftewel 26 augustus 2006.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

zo goed en ritmisch uitgevoerd dat je je de vraag kan stellen, waarom is het eigenlijk een kleine hit geworden? Maar goed, dat zal zijn reden hebben gehad. Déjà Vu. En die grote hit, die was van Sergio Mendes met The Black Eyed Peas.

0: Het zijn er twee in een rijtje van drie, dus dat betekent dat je er nog één van mij te goed hebt. Maar we gaan nu eerst naar de Jukebox Classic. En ik moet je zeggen, ook deze is weer pure nostalgie, want deze dateert uit 1962.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Het liedje Let Me In is zo'n woehoe liedje die vermoedelijk ten opzichte van andere nummers het vrolijkst klinkt. Het nummer heeft dan ook een zonnige potentiegehalte.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En ik zou je bijna willen zeggen, zomerse dan dit kan het volgens mij niet meer worden. Let Me In is een nummer uit 1962 en heeft een memorabel refrein. De muziek en de tekst zijn van Yvonne Baker. Het nummer behaalde nummertje 4 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 singles. En is meerdere keren gecoverd door andere prominente artiesten. Zo werd het door Bonnie Raitt in 1973 op het album Taking My Time gezet. En werd het gebruikt voor de film Second Hand Lions. Tijd om onze knoppen van onze jukebox in te drukken. Laten we luisteren naar de Sensations. Hier zijn ze met Let Me In.
1: Jukebox Classic.

0: jackpot.
1: Nou, wat zou als geroepen komen, zeg? We zijn niet vies van een dansliedje, zoals we doen in de muziekfabriek.
2: Congratulations.
1: Mista en Catch Out. Daarvoor zat Flash in the Pan uit de jaren 80 met Midnight Man. En we begonnen met René Schuurmans, Als het weekend is. En de tekst van René, ja, die is voor ons velen zo herkenbaar. We gaan terug naar wat oude nieuwsfeiten uit het jaar 1962.
3: De muziekfabriek.
1: Op 20 maart 1962 begonnen in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea. Daarover werd al meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimen en bewezen dat er bemoeienissen waren van prins Bernhard. Verder werd de pil in 1962 in Nederland geïntroduceerd. Binnen korte tijd was het een groot succes. Sommigen vreesden dat de pil tot losbandigheid gedrag zou leiden. Er kwam kritiek uit de kerk en zelfs uit de vrouwenbeweging op het gebruik van de pil. Om de zoveel tijd deden verhalen de ronde dat de pil ongezonde bijwerkingen zou hebben. En de zoon van Leniert Hart van de zeehondencrash Pieterburen promoveert. Dat deed hij op de zeehondenjacht in Nederland van 1591 tot 1962. En tot zover de nieuwsfeiten uit 1962.
2: De muziekfabriek.
1: En keer op keer probeert je te blijven verrassen, waaronder nu ook weer met Ultimate Chaos.
2: Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een Ron van de Steek.

0: Roxy Music.
1: Oude lullenplaat.
2: Hun eerste single komt uit in 1981 en werd volledig gezongen in het Swahili en was een bescheiden clubhit in Engeland. Het nummer wordt opgemerkt door Terry Hall van de Fumbo 3. Hij vraagt de drie meiden om mee te zingen op het nummer 1 What You Do Is The Way That You Do It. Het nummer werd in 1982 overal in Europa een dikke hit. In Nederland bereikt het nummer een derde plaats. Met het succes werden de meiden in één klap bekend. In de landen Engeland, Azië, Australië en Canada groeiden de meiden uit tot ware stijliconen van de late punkperiode. Grote onverzorgde boshaar, versleten t-shirts en oude spijkerbroeken zijn het handelsmerk van de meiden. Nadat de populariteit groeit, groeien ook de verwachtingen. Zo ontstaat in de halve jaren 80 een klossieperiode in de Engelse muziekscene. Ook Bananarama laat zien over de looks te beschikken en met make-up op gaan de dames vrolijk door en weten vele hits te scoren. Zo was het nummer Robert De Niro's Waiting in 1984 een bescheiden hit in Nederland. Daarom nog eens je aandacht voor Bananarama.

0: al zeggen. Bananarama was dat.
1: De Muziekfabriek.
0: En Robert De Niro's Waiting.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Het was in Nederland een heel bescheiden eetje, want het behaalde een 25e plaats. Verder hadden we nog Ultimate Chaos met Casanova en Inner Circle met Sweth. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Kijk af en toe eens op bronvandesteen.nl, daar vind je alle informatie over de Muziekfabriek. Ik heb nog voor je klaarstaan George Michael met Outside. Gevolgd door de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Weer bedankt voor het luisteren. Nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. Ik zeg maar weer gegroet, vrienden en vriendinnen. En adios.
3: Onbestemd.

0: Coño. Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt bij Roelof Arendsveen. Er zijn eventjes 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 4 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
12: Erwin Holthuizen.
13: Wanneer houd ik op, Erwin?
14: Hoe vindt u dit? Een vele, gouden, oude...
13: Gouden ouwe.
14: Weekend lift. Blessing.
15: Yes.

0: Het is 1986. In Noord-Brabant wordt ezel Chico geboren. De gemeente Bergen op Zoom koopt het dier voor 1000 gulden om het van de slacht te redden. En ezel Chico wordt vervolgens officieel als ambtenaar op de gemeentelijke loonlijst gezet. En Level 42 scoort een enorme zomerrit met Lessons in Love. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 18 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur op die radio. De plaatjes zijn natuurlijk luchtig en ook nieuw en oud. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht en nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

ik moet zeggen, dit zwingt de pan uit. Uit de periode dat disco met een hele grote hoofdletter D werd geschreven. Sheila en de Black Devotion in 1977 met Love Me Baby. Hè? Het is tijd voor de lunch, dames en heren. Pak de cocktail wel erbij, want daar gaan we. En zing jij ook mee?

0: Ja, dan worden we wel blij van wat dit soort leuke melodietjes, hoor.
1: Ik weet niet van Brullenbon!
0: Nou, dat hoeft niet. We gaan terug naar het jaar 1966 met Trini Lopez. En over vrolijkheid gesproken. If you want to be happy,

wat een leuke plaat. Vrolijke muziek op je radio. Trini Lopez, If You Want To Be Happy. En als je goed hebt geluisterd, dan geeft hij namelijk een advies, als je de rest van je leven gelukkig wilt zijn, om juist niet met een knappe vrouw te trouwen. Ja. Nou, ik weet niet of je het advies moet opvolgen, maar het is wel een leuke, vrolijke plaat. En dat op zaterdagmiddag, mocht je net hebben ingeschakeld. Het programma heet Weekend Lift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water. You

0: blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom Autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Bij je thuis, op het werk.
2: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
1: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
3: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, muziek van heel lang geleden, 1979. Ze kwamen gewoon uit Nederland. Die had destijds twee groepen die Champagne heten. Dit was dus de Nederlandse Champagne, geproduceerd door Martin Duizen. Twee mannen, twee dames. En ze stonden natuurlijk bekend om in Close Harmony zang. En ja, het was een leuke plaat. Daarvoor muziek uit de film Back to the Future. Niemand minder dan Huey Lewis en The News. En The Power of Love. Het is vandaag 18 juli, dat is tevens de geboortedag van niemand minder dan Nelson Mandela. En deze dag is ook uitgeroepen tot Internationale Mandela-dag. En op deze dag staan we stil bij de lessen die de Zuid-Afrikaanse apartheidsactivist ons leerde over vrede, geluk en samenwerking. En dat het hard nodig is, dat weten we allemaal. Kijk alleen maar even naar die clown in Amerika. Weekend Lift, met leuke muziek en natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Om 13:30 het enige echte weekend weerbericht. En om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daar gaan we luisteren naar een plaatje uit Italië. Meer zeg ik er niet over. Als je wilt reageren, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Hij zit naast me, hij zit er helemaal klaar voor. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een hele frisse aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: De nacht valt en het wordt langzaam donker. Het enige licht dat nog schijnt is dat van de maan. Het is de tijd van de dag waarop alles mogelijk is zonder dat anderen er iets van merken. De sterren staan stralend aan de hemel, maar wat in dat vage schijnsel gebeurt, kan soms het daglicht niet verdragen. Het zorgt voor een stukje betovering in de stad. In deze stad is zoveel mis en er zouden zoveel dingen beter kunnen, maar tegelijkertijd is het ook de stad waar ik altijd weer naar verlang als ik ergens anders ben. Als er één plek op de wereld is waar ik het liefst zou willen zijn, dan is het wel in deze rare stad vol tegenstellingen. Nergens spelen de kinderen op straat zoals in deze stad. Soms droom ik wel eens dat ik koning ben in een mooi paleis met een mooie koningin aan mijn zijde. Het blijft misschien een droom, maar in deze stad voel ik me als een koning. En ik weet dat ik mijn koningin vind voordat het straks weer langzaam ochtend wordt. Zij zit ongetwijfeld al ergens op me te wachten. In de nacht. In deze prachtige stad.

1989, daar spreken we over. Niemand minder dan UB40 met Kingston Town. En natuurlijk Bart van Leeuwen, hartelijk dank voor de plaat en zijn verhaal. Na een jaar van tegenslagen laat Emma Heesters opnieuw van zich horen. Ze zingt over de twijfels en gevoelens die komen kijken bij een liefde.

0: spreek ik die van jou.
1: Na een vervelende privé situatie is hij weer helemaal terug. Niemand minder dan Emma Heesters en Hartenbreker. Tijd voor het enige echte, het meest betrouwbare weekend weerbericht. De kans op zon is 35% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 15 graden. En maximaal wordt het zo'n 21 graden. Dat is best wel lekker. Er is ook wind en die waait uit het noordwesten. Windkracht 3.
2: Een aanstormend acteertalent dat armoede wist te ontvluchten.
3: Social Classic. All powers by...

Als dit geen nostalgie is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Eerst hoorde je natuurlijk LTD met Back in Love Again uit 1978. LTD staat voor Love, Tenderness and Devotion. En natuurlijk die laatste van Cardinal Point en Mama Papa. Nou, het plaatje komt uit 1972. Het was een hele grote zomerhit in dat jaar. Maar de band die was al eerder vanaf 1964 bekend in Italië. En er zit een heel leuk verhaal achter. Luister eventjes. Twee van de vier leden die belanden toevallig in Alkmaar tijdens een tournee. En een van die leden is Roberto Borsato. Hij vond het zo gezellig in Nederland dat hij zei: ik besluit hier lekker te blijven. En hij verloofde zich met Mary. En uit hun relatie werd natuurlijk Marco begonnen. En zo begon de Nederlandse geschiedenis van de familie Borsato. Weet je dat ook weer, hè? Wat kun je zo nog verwachten? Natuurlijk om 13:45 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En dan gaan we inderdaad ook weer terug naar Italië. Het is gelukkig wat minder warm en dat blijft de komende dagen al zo. En als je vakantie bent, dan is dit toch wel een lekker klimaat zo. Ga je niet met vakantie, dan wil ik je van harte uitnodigen om eventjes mee te gaan in de draaimolen.

0: plaatje komt uit 1989. Natuurlijk muziek van de Four Tops. En Going Loco, Down in Acapulco. En het is natuurlijk de soundtrack van de film Buster. En het werd geproduceerd en gecomponeerd door niemand minder dan Phil Collins. En hij had in eerste instantie het idee om hem ook zelf in te zingen. Maar hij vond toch dat dit plaatje niet bij zijn stem paste. Ben ik het niet mee eens? Hey, het is bijna 1:15, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 13:15 geweest. Een mooi moment om de radio net iets harder te zetten, zeg maar standje burenruzie. Een zigeunervrouw smeekt de maan om een man. Haar wens wordt vervuld, maar de prijs is huiveringwekkend. Haar eerste kind. Als de baby later met spierwitte huid en grijze ogen wordt geboren, breekt de hel los. Een duistere legende over verraad en onvoorwaardelijke liefde. Meccano uit 1990 met Higo della Luna.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee DJ.

die smaakt natuurlijk heerlijk met dit soort muziek op de radio uit 1990 uit Italië. Meccano en Higo della Luna. Ja, zo ging dat toen, hè? Ja, de volgende plaats die heeft geleid tot een van de grootste muziekschandalen uit de popgeschiedenis. Frank Farian die produceerde het. Het was in 1988.

Milli Vanilli, ook wel de firma Lister & Rock genoemd met Girl, You Know It's True. In 1978 was Patricia Pijn 29 jaar en toen was ze best wel hot. Behalve dat ze in de bloedbladen stond. Maakte ze ook leuke muziek, sprak ze jingles in. En ze heeft ook wel wat leuke zomerse plaatjes gemaakt. Net zoals deze. Het liedje gaat over een vrouw die verliefd wordt op een charmante gokker.

0: naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spahn, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spahn in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spahn, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spahn in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spahn opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rowenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: radioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie, de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je bij de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. Ligt daar rommel op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk. BR6.
6: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rouwenhaise. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwenhaise richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de keteltunnel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 5 minuten extra. Een van de buizen is dicht vanwege schade. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Dinsdagavond, 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond, 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond, 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegave. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots. Rowen Heze. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Douwen Heze richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2 uur.

0: agenda.
1: Het kinderfeest op het Raadhuisplein is terug. Een bijzondere editie, want het bestaat 75 jaar. Alle kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Zing liedjes, knutsel, speel spellen, luister naar verhalen en geniet van een leuke sketch. Kom jij ook meedoen? Het wordt een feest vol gezelligheid en plezier. Op 22, 23 en 24 juli. In de ochtend of in de middag. Locatie tent Raadhuisplein Bodegraven. Voor meer info kijk op kinderfeestbodegraven.nl. Niet missen dus. Tot dan! Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: Agenda.
1: BR6. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl.

Op donderdagavond 23 juli treedt het Jeugdorkest Nederland voor het eerst op in de Sint-Jan in Gouda. Samen met de bekende Franse pianiste Natalia Milstein. Het programma bevat onder andere het tweede pianoconcert van Rachmaninov, een meesterwerk. Natalia, finaliste van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel, geeft ook een masterclass op donderdagochtend, toegankelijk voor het publiek. Het pianofestival begint om 9:30 in het Houtmansplantsoen met een Vroege Vogelsconcert, gevolgd door een optreden voor kinderen om 22:45. Voor meer info en kaartjes, ga naar www.pianofestivalgouda.nl. Een stel Bourgondiërs brengt een tribute aan Limburgs trots, Rouwenhaize. Geniet van de allerbeste ingrediënten, zoals accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Rouwenhaize richt zich vooral op de feestnummers, zoals Bestel maar Limburg, Maria en alle andere opzwepende liedjes. Met een biertje in de lucht meezingen en meedansen, dat wil je niet missen. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Kom luisteren op 19 juli om 2:00.

0: Je luistert naar PR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Altijd dichtbij, BR6.
9: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.
8: Allemaal.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Marja Roete. Het talentencentrum groeit en breidt zijn netwerk uit. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking met webshop tpost.nl. De deelnemers helpen hierbij met het vullen van proefzakjes en het maken van verpakkingsmateriaal. Zij zoeken meer lokale ondernemers, verenigingen en organisaties met eenvoudige werkzaamheden. Dit kan bij u op locatie of in het talentencentrum. Denk aan sorteren en stickeren van materialen, samenstellen van pakketten, lichte computerwerkzaamheden, praktische klusjes zoals planten verzorgen. Ook kleine klussen die geen hele dag duren zijn van grote waarde. In het talentencentrum begeleiden ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werkervaring en participatie. Heeft u een klus of wilt u mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Sam Welzijn. info@samwelzijn.nl. De 16e editie van de Rebo Sportontmoeting is gewonnen door Roda 76. De voetballers verzamelden 11.007 punten. Titelverdediger Esto eindigde op de tweede plaats met 1.002 punten. Esto 2 werd derde met 897 punten. Roda 76 won maar liefst 5 van de 7 onderdelen. Dat waren softbal, darten, zwemmen, schaken en judo. Esto, die na 3 onderdelen leidde, werd winnaar van het atletiek onderdeel en het slotevenement op het Raadhuisplein. Het is niet de eerste keer dat Roda 76 als winnaar uit de bus kwam. Het gebeurde al eens eerder. Het evenement werd afgesloten met 9 teams. In de eindrangschikking nieuwkomer gymnastiekvereniging DOS wist zich op te werken naar een 4e plek. Het organisatieteam van de Rebo Sportontmoeting bestond uit Steffi van den Berg, Daan van Mechelen, Henk Zuur, Pim van Duren, Jeroen Schouten en Indy Spits. Het geslaagde evenement had te maken met prima weersomstandigheden.

0: BSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Mijn naam is Marja Roetse. Bij het station van Bodegraven heeft zondagavond 12 juli rond 9:10 een steekpartij plaatsgevonden. Het incident gebeurde ter hoogte van de kruising van de Spoorlaan en de Burgemeesterlijke Koeltrestraat nabij het station aan de Stationsweg. Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en ambulancepersoneel, kwamen met spoed naar de locatie. Het slachtoffer is voor controle en behandeling per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard en de ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend. De politie zette een deel van de omgeving af om onderzoek te kunnen doen. Agenten onderzoeken de toedracht van de steekpartij en spreken met mogelijke getuigen. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet verder onderzoek naar de omstandigheden van het incident. Heeft u meer informatie over deze gebeurtenis? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Het CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin Bodegraven-Reewijk, organiseert in samenwerking met de AMBU-werk en themabijeenkomst Kinder-EHBO voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 8 jaar. Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met jonge kinderen. Een val van de bank, brandwondjes of verslikking. In zo'n situatie telt elke seconde. Tijdens deze bijeenkomst laat een ervaren docent zien wat je wel en niet moet doen bij ongelukken. Je leert een kind snel in veiligheid te brengen, de situatie te beoordelen en juist de eerste hulp te verlenen. De bijeenkomst is 1 september 2026, aanvang 7:30 tot 9:30. Huis van Alles Bodegraven, de Sporthoeve, Vromade 1. Kosten €10 per persoon. Oude paren krijgen 10% korting. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Het kabinet wil de stikstofuitstoot verminderen. Voor natuurherstel en ruimte voor woningbouw. Rondom kwetsbare natuurgebieden komen speciale zones met mogelijk extra regels voor agrarische ondernemers. Twee van deze gebieden liggen dicht bij onze gemeente. De Nieuwkoopse Plassen, de Haak en de Reewijkse Plassen. De exacte omvang van de zones wordt later dit jaar met de provincie uitgewerkt. De gemeente Bodegraven-Reewijk begrijpt dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst en het inkomen van boerenfamilies. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen hierin ook thema's als waterkwaliteit en bodemdaling mee. Heeft u nu al vragen of wilt u uw zorgen delen? Neem dan contact op met de gemeente. Zij denken graag met u mee. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen waarschuwen voor een dreigend tekort door een stijgende watervraag, weerstand tegen nieuwe winvelden en toenemende grondwatervervuiling. Zonder tijdige keuzes van de nieuwe winningslocaties en versnelde procedures dreigen er in de toekomst aansluitproblemen voor nieuwe woningen en bedrijven. Lees het volledige artikel op RTV Midden-Holland.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voormalig wethouder Laura Leijendekkers uit Bodegraven is afgelopen donderdag op 63-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. Leijendekkers was ruim 12 jaar actief in de lokale politiek als raadslid en wethouder. Ze begon namens Beter Bodegraven en werd na de fusie met Reewijk de eerste fractievoorzitter van Burgerbelangen Bodegraven-Reewijk. In 2015 werd ze wethouder. Na haar politieke loopbaan bleef zij maatschappelijk actief. Ze was medeoprichter van Mijn Klimaatpartij en voorzitter van Stichting VOTA, die inwoners met schulden ondersteunt. Ook begeleidde zij via haar eigen praktijk oud-politici bij de overstap naar ander werk. Leijendekkers kampte de afgelopen jaren met de gevolgen van kanker, maar bleef zich inzetten voor anderen. Collega's en bekenden herinneren haar als een warm, betrokken en daadkrachtig mens. Ze laat haar echtgenoot 4 kinderen en 3 kleinkinderen achter. De Bodegraafse kunstschilder Harmen Kooistra viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is 50 jaar geleden dat hij begon met schilderen. Ter gelegenheid daarvan is tot en met 24 augustus een overzichtsexpositie te zien in het Groene Harthuis in Bodegraven. De officiële opening is zaterdag 18 juli om 3:00 PM. Kooistra begon in 1976 als hobbyist, nadat hij werd geïnspireerd door een boek over Rembrandt. Inmiddels heeft hij een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn werk bestaat uit portretten, landschappen en pentekeningen van karakteristieke gebouwen in Bodegraven. De invloed van Rembrandt is daarin nog altijd herkenbaar. Voor de jubileumtentoonstelling is een selectie gemaakt van werken uit de afgelopen 50 jaar. Bezoekers krijgen zo een mooi beeld van de ontwikkeling van een kunstenaar die al een halve eeuw een vertrouwd gezicht is in de Bodegraafse kunstwereld. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 24 augustus.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Vanaf oktober 9 maanden geen treinverkeer tussen Bodegraaf en Alphen aan de Rijn in verband met vervanging van de spoorbrug over de Gouwe aan de oostkant van Alphen aan de Rijn. De spoorbrug is op zich veilig, maar er is beweging geconstateerd in de landhoofden en de middenpijler volgens de NS. De NS noemt de periode van 9 maanden uitzonderlijk. De komende weken wordt door de NS nog verder onderzocht of er andere maatregelen genomen kunnen worden. De vervoerder zet bussen in tussen Bodegraven en Alphen aan de Rijn. Ook zullen er extra treinen rijden tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal. De NS raadt reizigers aan uit Bodegraven naar van Leiden Centraal via Alphen aan de Rijn om te reizen via Amsterdam-Zuid en Schiphol Airport. Altijd verstandig om uw geplande reis vooraf te checken bij NS. Op de website van BSS kunt u kijken naar de Sportreport aflevering. Een video-impressie van de 16e Rebo Sportontmoeting in Bodegraven-Reewijk. 2 weken lang streden 9 teams om zich te kronen als het meest allround sportteam in de gemeente. Beelden van de onderdelen atletiek, softbal, darten, schaken, zwemmen, judo en het slotonderdeel op het Raadhuisplein in Bodegraven. Tevens een interview met Steffi van den Berg. Zij is de voorzitter van de Rebo Sportontmoeting. Sportreport is weer gemaakt en wordt geproduceerd door André Echtdom.

In Bodegraven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij. BR6.
16: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
17: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen en hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
18: goedemorgen.
17: Welkom.
18: Dank u wel.
17: Hoe zit jij er nu bij?
18: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
17: Best moe.
18: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
17: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
18: Klopt.
17: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
18: Ja.
17: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
18: Dat is het belangrijkste.
17: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
18: Tuurlijk.
17: Korte intro. Geboren in?
18: Den Haag.
17: Den Haag. Je zat op school?
18: Op het Schatteiland hier in Gouda.
17: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
18: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
17: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
18: Een thuis geworden, ja.
17: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
18: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
17: En welke buurt ben je opgegroeid?
18: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
17: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
18: Dat sowieso.
17: Ja. Nieuwsgierig?
18: Ontzettend. Altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
17: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
18: Ik heb een zusje en een broertje.
17: Dus je bent de oudste?
18: Ik ben de eerste, ja.
17: En hobby's?
18: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
17: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
18: niet over
17: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
18: of
17: voren,
18: de degen,
17: of de floret naar voren en steken maar?
18: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
17: Oh,
18: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
17: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
18: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
17: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet
1: zijn. Oh, shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Ik zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan en om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op bepaalde manieren naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien. Tuurlijk. Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb daar in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Jaar 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, jaar 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Well, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders, immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
1: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier.

0: de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn, ja.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
0: Ja,
1: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
1: Maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid. Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum.
0: Ja.
1: Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt.
0: Klopt.
1: Vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken. Terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen daarin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als...

0: probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. Ja. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
0: Politiek
1: debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: naar PRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van

Goedenavond luisteraars. Welkom terug bij een nieuwe uitzending van BR6 Café. Ik ben momenteel nog in mijn eentje in de studio. Barman Robin kan er helaas vandaag niet bij zijn. Die is een weekend en volgende week ook weg. Het kinderkamp Leus is die weg. Erik ook, die is er ook helaas niet bij. Als het goed is komen Wilco en Brent zo nog. Dus wordt weer gezellig. En ja, we beginnen maar even met een mooi nummertje. Vorige week hadden we natuurlijk categorie carousel over de zomer. Nog wel heel veel nummers gehad, maar ook nog een paar nummers vergeten die je eigenlijk niet kan vergeten. Dus we gaan het even goed beginnen met Year of Summer van Wild Styles en Niels Geuzenbroek.

Ja, Summer van Calvin Harris om af te sluiten. We hebben nog een paar nummers die met zomer te maken hebben, die we vorige week nog niet hebben gedraaid. We hebben nu een paar nieuwere nummers gehad, want na het jaren 2000, 2010. Nou, we hebben nu ook nog een paar oude nummers die we zijn vergeten, volgens mij. We beginnen even met een nummer dat eigenlijk niet kan ontbreken. Volgens mij hebben we het echt vergeten. Ik weet het niet 100% zeker, maar voor de zekerheid, het is geen straf om nog een keer naar het nummer te luisteren. Summer of 69 van Bryan Adams.

Money for Nothing. We hebben geluisterd naar Dire Straits met een kleine gastact van Sting. Op het moment dat die zeggen, I want my MTV. Dat lijkt heel erg op Sting, maar dat is hem dus ook echt. En dan gaan we nu luisteren naar een absolute banger van Johnny Cash. Met God's Gonna Cut You Down.

0: Up Till Dawn van Lucas en Steve. En dan is het even tijd voor wat anders. Oh nee, Daniel heeft hem niet klaarstaan. Hij is niet scherp. Hij is echt niet scherp. Oh.
1: De Hollandse inhaalslag.
0: Ja, ik heb natuurlijk verteld dat Daniel en ik vorige week naar het Meijer Tentfeest gingen. Ja, ik zat even te denken aan een leuk nummertje voor onze zelfslag. Ik dacht, laten we dan even een nummertje doen wat een beetje onze reis heen en terug beschrijft. We waren dan te fiets, niet te voet, maar u snapt wat we bedoelen. We gaan luisteren te voet naar Scherpe Heuvel van de Marlots.

Ja, dames en heren, dat was een lekker nummertje van Metallica. Dan gaan we nu naar de volgende. De Total Eclipse of the Heart. Een favorietje van mijn beste vriend Erik. Laten we niet te veel praten, maar gewoon gaan draaien. Knal hem erin, Daniel.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Ja, goedenavond luisteraars. Daar zijn we weer terug van de reclame. Ik ben niet in mijn eentje vandaag. Ik zit hier met Wilco.
1: Yo!
0: Wilco en Brent zitten even te schijten, dus die komt zo weer. Dan gaan we gelijk even beginnen met een mooi nummertje. We gaan nu even luisteren naar Rock You Like a Hurricane van Scorpions.

0: We gaan nu luisteren naar Red Hot Chili Peppers met Californication.
1: Roger, baby.

Ja, dames en heren, de sfeer zit er alweer lekker in. Want een lekkere Hollandse knallen gaan we hier nu even draaien. Het heb ook zeker weer met bier te maken, jongens, want bier is lekker. Laten we hem gauw gaan draaien. André Hazes, een glaasje bier.

Ja, dan gaan we nu luisteren naar de echte zomerkrijten van het jaar. En dan heb ik het natuurlijk over zwoele zomernachten. Oh nee, tuurlijk niet. We gaan luisteren naar Cheerio van Justin de Wild.

Ja, de Jackson's 5, I Want You Back, toen nog met Michael. Ja, dan gaan we nu luisteren naar het absolute topnummer van tegenwoordig van onze GOAT Erling Haaland. Veel beter dan Messi, Kygo Joe.

Ja, hele goede dag mensen. Het is weer even tijd voor een Piraat Weet Raad. Ja, en ik zat eens even te denken, wat moeten we nou gaan draaien? Het was warm, vorige week. Deze week koelde het opeens heel hard af. Het koelde zo hard af, ik zou erin wat lopen, geloof het of niet. Een ware ijsbeer. Nou, ik luister naar de ijsbeer van de Wuko's. Trap hem erin, Wilco.

Dames en heren, dat was alweer het één na laatste nummer van vandaag. We gaan nog één keer Michael Jackson draaien, want we kunnen er geen genoeg van krijgen. En hij zegt altijd zelf, stop niet voordat je genoeg hebt. Dan komt ie, jongens.

0: BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17 heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees.
6: Truus hier, hoe gaat het?
5: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Wel eens aan een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wilde de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 1 graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.